Shit. Så hey, skræt, nu er det matcher. Hvad siger ikke dig, de fake songs, badger. Det er sådan bare nok mamma mig, dejs. Nu er det dog vand, du ved, det er jeg højs. Jam, jeg lager nærmere. Pak je hand vast, ik zit zo zacht aan je. Oh baby, ik kus je in je nek. Fluister in je wordt gek. Oh, oh, dan gaan je buikspieren. Daar je heen en weer, man, gaan feestvieren. Het lijkt een jackpot wel, maar als mijn geld daar ligt, dan kom ik zo snel, man. Even geduld, AUB. Voorspel, doe me mee, baby. Tja, yeah. En doe je been.